0: Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Pattepoe Action. Action. Het radioprogramma voor de snob. Action. Het programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action. Voor gekke mensen. Voor mooie mensen. Voor gezellige mensen. Ja, want Pattepoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met kunst, gezelligheid, dingen die interessant zijn, die leuk zijn, en prettig, en aangenaam, en goed te doen. Maar niet heus hoor, er zijn geen dingen hier, er is alleen muziek. Muziek, muziek, muziek hier bij Pattepoe Action. Action. Brazilië, 1968. Tomze, nou buzinje, que eu estou paquerando.
1: 7, 4, 5, 6, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,

Wanted by Authority was dat, van de Offenders natuurlijk. Hoorde je meteen die geweldige hardcore punkband uit Texas. Van de demo in 1983, ook al zoveel van gedraaid. Maar deze dus kennelijk nog niet. En het is eigenlijk allemaal even prachtig. Wanted by Authority, ook altijd actueel. En daarvoor Tom Zé, echt iemand van de Tropicalia-beweging van Brazilië. Kwam ik achter, nog nooit een nummer van hem gedraaid, omdat ik hem... Ja, ik vind hem een beetje te cerebraal. Het is allemaal om die tekst, allemaal heel intellectueel. En ook irritant. En de muziek vind ik eigenlijk, is wel gek. Maar ja, goed, ik ga nog eens goed graven of hij niet ergens toch nog een nummer heeft dat best wel leuk is. En dan kunnen we misschien meer Tom Zé draaien. Hier bij Patapou Action. Dit was uit 1968. Nou, Buzinje Ki Eu Esto Pakirandu. 1968, dus van zijn eerste LP. Een enorm stereo. En ik wil natuurlijk kijken of er een monoversie van zou kunnen bestaan. Maar dat is allemaal... komt een andere keer. Als het op mijn pad komt, zullen we maar zeggen. Dan gaan we nu vlug over naar Willeke Alberti. Ook iemand van wie ik nog nooit iets heb gedraaid hier bij Patapou Action. En dat kan natuurlijk niet langer zo blijven. Spiegelbeeld. Dat is natuurlijk haar grote hit uit 1963. Is haar tienertijd voorbij? Want ze gaat trouwen, geloof ik, hè? Ben ik nu 20? Nou ja, goed. Is het waar? Ze is volgens mij uit 43 inderdaad. Nou ja, ik ben er in. Dit is nu Toen je me kuste. En Then He Kissed Me, or Then She Kissed Me. Ligt aan welke versie je prefereert. Beach Boys hebben een mooie. Maar hij is geloof ik van de Crystals of zo'n soort band. Maar goed, in het Nederlands, aan de achterkant van Spiegelbeeld. Dat is natuurlijk veel leuker. En intussen ben ik achtergekomen dat ze ook een paar leuke rock'n'roll liedjes heeft gehad. Nog voor die tijd. Dus dat komt later, toen ze echt nog 15 was en zo. Dus ook een kindsterretje eigenlijk, Willeke Alberti. Toen je me kuste, nu komt het. Ik zie alleen dat Wanted by Authority van de demo 1983 van de Offenders duurde maar 59 seconden. Dus daarom moet hij eerst nog een keer worden herhaald. Patapou Action.

UVC, UVC, met het nummer UVC. Dus dat vind ik altijd interessant. Dus hun bandnaam ook nog eens als titel gebruiken, dat wil dan iets zeggen. Denk ik altijd dat dit is de muziek die zoals we dat willen maken of zoiets. Uit Amerika. Was het niet Sal Mineo die dat heeft gedaan? Geproduceerd door Lenny D. Voor Industrial Strength Records. Daarvoor, Toen je me kuste in een mysterieus stereo. Het zat op Favoriete Express. En dat is allemaal op een of andere manier in heel extreem stereo heruitgegeven. Terwijl het nooit in stereo is geweest. Of hebben ze misschien in der tijd al een stereo mix gemaakt voor eventueel latere opname op een stereo LP of iets. Dat moet ik nog eens uitzoeken waarom dat is. Want het is helemaal niet subtiel ook, dat stereo. Waarom hebben ze niet gewoon mono gelaten? Nou, dat zijn allemaal vragen. Op zoek naar antwoorden. Daarvoor nog de herhaling van Offenders. Wanted by Authority. Demo 1983 uit Texas. Nu, je leeft in het nu. En je luistert naar Patapou Action. Muziek met fuzz effect op de gitaar. En ook een snoeihard orgel trouwens in dit geval. De band heet Purple Canteen. Met het nummer Brains in My Feet. Stel je voor dat je hersenen zich verplaatsen naar je voeten. Dat moet je natuurlijk niet aan denken. Maar hij moest er dus wel aan denken. Hij heeft er een lied over gemaakt. Het zijn eigenlijk drie stukken. Nee, het zijn vier, even kijken, drie stukken met zang. En daaromheen zit keihard orgel en snoeiharde fusgitaar. Dus dat is ontzettend goed. En heel erg mooi. Het is uit 1969. Dat hoor je ook aan het soort van fuzz. Het is geen ondersteunende plastic fuzz, maar dit is echt meer zo'n soort schuurpapier voor de binnenkant van je schedel, zal ik maar zeggen. Purple Canteen, Brains in My Feet, 1969. Patapou Action.

SMB Music Band met de Stiko Pepewata op voorzang, Mikoloku. 2019, SMB Music Band, Stiko Pepewata op voorzang, Mikoloku. En daarvoor Purple Canteen met het indringende Brains in My Feet, 1969, met een hele zooi fusgitaar erin. Dat is dan ook weer geweest. Nu vlucht naar wat experimentele popmuziek, zal ik altijd maar zeggen, van rond 1980. Een goed voorbeeld is natuurlijk Der Plan, van wie we al bijna alles hebben gedraaid. Nee hoor, maar best wel veel. Maar nog niet uit de film Die Letzte Rache. Die is uitgekomen in 1983, als ik me goed herinner. Der Todesmonoloog. En dan verwacht je een soort lange monoloog. Nee, dat zijn 3, 4, 5 stukjes muziek. Meestal instrumentaal en ook iets met spraak. Maar de doodsmonoloog, ik moet nog een keer beter luisteren voordat ik die eruit vis. Maar het is helemaal niet erg. Jij vist het er waarschijnlijk wel uit. Je vist het uit en je luistert naar Patapoe Action. Nu Der Plan, Der Todesmonoloog uit de film Die Letzte Rache, 1983, Patapoe Action.

Ja, het is wat. Lee Scratch Perry hoorde je daar in actie. Denken we. Het was Mean and Dangerous uit 1970. De eerste van de drie die je hoorde was Mean and Dangerous van de LP Best of Lee Scratch Perry and the Upsetters. Deel 2, dat is de mono uitgave. En er is een stereo uitgave uit 1970, Many Moods of the Upsetters, met een split stereo versie waar je echt verschillende instrumenten op verschillende hoeken hoort. Die hebben we al lang gehad hier bij Patapoo Action. Net als de Toast versie van Javil, The Bump en Stand By Me van de Inspirations, geloof ik. De echte vocale versie ervan. En dan blijven er allemaal versies over. En nou ja, omdat ik elke week drie verschillende versies van hetzelfde ritme van Lee Perry wil doen. Ja, de spoeling wordt dunner, maar er is toch nog heel veel. Dit was dus, om te beginnen, dus de mono-versie van dat nummer uit 1970. Dan heet het opeens Sign of the Times, Take Two. Dus is een andere take van dezelfde studio-sessie die ook dat eerste nummer heeft opgeleverd, maar dan. Deze hebben ze niet uitgekozen. En daarvan hebben we trouwens ook al take 7 gehad. En waarom het dan opeens Sign of the Times heet. Ja, en niet gewoon Mean and Dangerous. Hè, dat snapt dan ook niemand. En ik vooral niet. Maar ook, wat we zojuist hoorden, is uitgekomen in 1981. Scratch Attack in Amerika. Brad Osborne met Clock Tower Records heeft dat uitgebracht, een verzamelplaat van de nummers van Lee Perry. Maar dan is het opeens Val Bennett en die Upsetters A Serious Joke. Nou ja, dat is het dus zeker niet. Want op die platen uit 1970 staat ook gewoon A Serious Joke van Val Bennett en die Upsetters. Het is een heel ander nummer. Dus ze hebben zich vergist in 1981 bij het maken van of het overnemen van die tracks in de titel. Want dit is het gewoon niet. Dit is niet A Serious Joke en het is niet Val Bennett en ja, wel die Upsetters dan. Dus die vergissing sleept zich voort. En dat is heel jammer. En wat daar dus is gebeurd ook, dat ze een soort extra echootje op die toeter hebben gezet. En ook iets met stereo. En dan niet dat prachtige, of nou ja, dat volkomen duidelijke gespleten stereo van sommige instrumenten daar, andere daar. Maar meer zo in de pap, zeg maar. Dus gelukkig hadden jullie die heldere versies al gehad voordat deze gekke zogenaamde A Serious Joke, zogenaamd van Val Bennett en die Upsetters uit 1981 langskwam. Ook nog steeds een prachtig leuk melodietje en alles. Maar ik denk dat dit ritme niet meer terugkomt hier bij Patapoe Action. En voor deze drie versies van Mean and Dangerous hadden we nog die Der Todesmonoloog uit de film Die Letzte Rache, 1983, van Der Plan uit Duitsland. Je hebt wel eens gehoord van Duitsland en je luistert naar Patapoe Action. Nu vlug naar punkmuziek. Hoe klinkt dat ook alweer? In Brazilië was er een militaire dictatuur. Toch kwam daar ook punk. Eerst vooral onder rijke, verveelde jeugd. Zoals dat hoort, hè, zonder burgers geen punk. Maar goed, Olo Seco, een van de grote bands al meteen. Of nou ja, die werden al snel beroemd uit São Paulo. Dit is uit de oefenruimte 1982 en de microfoon doet het in het begin nog niet.

zij spelen hun prachtige Havera Futuro. Ja, en het geluid van die gitaar al, dat hele, die sound is natuurlijk onverbiddelijk en ongelooflijk punk ook. Dus dat, punk in Brazilië. Het begon ongeveer 80, 81, ook eerder al hoor, wat hele spaarzame dingen, maar de grote golf begon toen, ondanks alle weerstand. Uit de oefenruimte, 1982, Havera Futuro, Olo Seco, Patapu Action.

The Time Machine is de film waarvan dit stukken muziek aan elkaar geknipt, ook bedoel ik, aan elkaar geplakt natuurlijk, door een fan, anonieme fan, heeft het tot één suite aan elkaar gejast. Film uit 1960. De muziek werd gemaakt door, of geschreven, of gecomponeerd, of gedirigeerd door Russell Garcia. The Time Machine, Russell Garcia, 1960. Daarvoor Gaumont British News, the Royal Navy's newest aircraft. En dat was een Blackburn YA-1, Blackburn Firecrest, a single engine, single seat propeller naval strike fighter met opklapbare vleugels. En hadden ze dan in die tijd ook al, hoe heet die dingen, vliegdekschepen? Ja, dat moet dan wel, hè? Of deze gewoon interessant, zodat ze dan die vliegtuigen dichter bij elkaar konden zetten. Omdat die, nou ja, dat die vleugels omhoog konden. Hoe dan ook, bewapening afschuwelijk. Ook al in 1948, toen dit filmpje werd gemaakt. Vliegtuig is uit 1947, dus dat, ja, dat moet dan echt wel kloppen. Waarschijnlijk. Dus dat was eventjes voor, zeg maar, educatie. Daarvoor nog Odo Seco uit Brazilië. Havera Futuro. Uit de oefenruimte, 1982. En vanaf Brazilië in 1982 is het een korte stap naar carnaval in Bolivia in 2018. Giovanna Palma y la agrupación Carencia. En Giovanna schrijf je met J-H-O-V-A-N-A. Dus het is een Giovanna. Giovanna Palma y la agrupación Carencia. Traigo mis canciones. En het carnaval, ja, dat houdt dan ook in dat altijd dezelfde melodie wordt gebruikt. Die prachtig is, hoor, daar niet van. Maar nu begrijp je inderdaad, hé, dat is weer hetzelfde melodietje. Dat klopt. Vlug nu naar carnaval 2018 in Bolivia. Giovanna Palma y la agrupación Carencia. Traigo mis canciones.

0: kwam digitaal uitgelezen hier binnen op de 103.80. En nou, het zat lekker vrij in de band, hè? Ja. Normaal zit er ook een Duits station op, maar dat was niet meer te vinden. Goed, ik ga nog eens even over de band luisteren of er nog iemand meer stand-by is in de richting Nijmegen, Uden. Het maakt allemaal niet uit. Dit is Romeo Sierra vanuit Schijndel.
1: Dus dat is de elektron uit Uden. Maar ons wel even stand-by aan deze kant door Scorpioen. Sjaal mij krijgen, ik ontving je op de zij achterkant nou ontzettend diep in de ruis. Ik denk, wie staat nou weer of zo, hè? Toen hoorde ik denk iets van Uden en ja, ik hoorde Scorpioen. Ik denk, dan draai ik me even, hè.
2: De kantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG-servers. BG-servers. Servers BG-style.
1: BG-style. Want vind ik jou hier ontzettend diep in de ruis, man. Ik ontving even een paar woordjes, al genoeg, hè.
3: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG-show. De nummer 2 regio-content-show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG-show regio-content music team.
1: Trouwens, de muziek en de spraak, die kan ik dacht ik wel wat slagend. En dacht ik niks op tussen zullen, dus dacht ik prima. Zoals dacht ik, dacht ik. De Uden. Op de zijde van de laatste.

luisteraar en de amateur is er even afgestemd op de BG Show. Hier via de, Worm Amateur even. Dat luister maar even mee, hè. Even een klein stijfuurtje puur beste regio content hier via de Worm Amateur. Op de zender Worm even. Dus even van 6 tot 7 is het nu weer even tijd voor de regio content klanken. Van hier verzorgd door de BG Regio Content Music DJ Team. Locatie Jachthamerstad 5314. Een vooraf opgenomen programma even. Aangeboden door de BG Service. Een prima stukje service. Aan die kant. Oh, het was hem alweer. Oké, gaan we beginnen. Hallo, ja. Gaan we beginnen met Bianca. 5 dagen in de week en dan naar de discotheek.

gaan verseuren. Wij hebben genoeg van dat moorden gebeuren. Wij willen geen honger, verminking of pijn. Wij willen geen beulen en slachtoffers zijn. Wat wij anderen aandoen, doet ons eigen hart zeer. Wij willen geen oorlog meer. Houd op met die frazen die de hersens bedwelmen. Ons verstand is niet langer verstikt onder helmen. Onze moed is geen moordlust, onze trouw is niet lam. Wij maken elkander niet langer meer af. Geef ons velden van arbeid, geen velden van eer. Wij willen geen oorlog meer. Het moet nu maar uit zijn dat hebzuchtig hijgen om macht en om rijkdom in handen te krijgen. Weg met die hyena's, die azen op buit. En wij, domme mensen, wij vochten het uit. Wij moeten het eens zijn na zo'n harde leer. Wij willen geen oorlog meer. Wij hebben ons altijd weer op laten jagen. Wij bloeden om zelf de lasten te dragen. Bij het puin en de doden, berooid en beroofd, hebben wij ons een betere toekomst beloofd. Tegen geldmacht en roofzucht stellen wij ons te weer. Wij willen geen oorlog meer. Wij voeden onze jongens niet op tot soldaten, om te sterven voor geld en voor wapenmagnaten. De grond wordt niet langer bemest met ons bloed.

Ik zoek geen beef, man. Ah. Maar door deze zin heb ik een dikke huid gekregen. En ik laat niet meer over me heen lopen. Nee, nu is het mijn tijd. Ruah!

luisteraar in de amateur. Ik ben nog steeds heel afgestemd op de BG-show. We zijn bijna bij het einde van deze programma. Ik zal even de kantjes noemen die we hebben gedraaid afgelopen uur hier. Het BG Regio Content Music DJ Team. Hier vanuit de 5314 Jachthavenstad in het bedrijfsverzamelgebouw Grote Smurf. Daar draaien wij even vandaan. Hè? Dan sturen we het even op om een cassettebandje naar de wormamateur. En die stopt het er even in op, vanavond dan op vrijdag dan, hè? Van 6 tot 7. Stopt het cassettebandje er even in om 6 uur. Dat hij draait dan even, hè? Zo. Zo, dan, hè? Zo doen we even. Dus we hebben even kunnen luisteren naar een stijf uurtje puur beste regio content. En we begonnen even instrumentaal, ik zat er overheen te kletsen, met Een Her Te Ver van Yoshimi. Uit de Jachthaven staat zelf even. Dan was het even Bianca met Vijf Dagen in de Week. Dan was het even Saskia met I Love My Vuilnisbakkie. Saskia, locatie Utka. Dan was het even Corina en Angelique met Frankie. Of Frankie, ik denk Frankie. Dan was het even duo Ut en Ber met Wij Willen Geen Oorlog Meer. Pardon. Dan was het even Jerry Bij met Geen Oorlog Meer. Dan was het zangeres zonder naam met Nooit Geen Oorlog Meer. Dan was het even Harold en Tess Mieger met Geen Oorlog Meer. En dan was het even Juvius The Natural met We Willen Geen War. En dan was het even het Lapland trio, locatie Winschoten. Ik Ben Een Zeehond. Dan was het even de Gema's. Regio Drenthe met de rode koe, ook in het de Drentse dialect even. Heel mooi was dat. Dan was het even de Telstaus, ook al uit regio Drenthe. En dan locatie Emmen met Mijn Beste DJ. Dan was het even de Starlights, echt ook uit die hoek. Stadskanaal meer, of misschien Hogeveen, weet even niet. Met TV Meid locatie. Dan nemen we de Arions met Kom Dans Met Ons. Dan was het even Savan Baramovic. Baramovic met Opa Kupa. En die komt uit de regio Servië. Dan waren het even de Migras met de Spaanse vluchteling. Migras, Tacht Groesbeek, locatie. En we luisteren nog even, denk een minuutje of drie, nog even door naar dit kantje. Het kantje heet The World Is Me And You. En de artiest weet ik zo eventjes niet. Kon ik zo snel even niet vinden. Nou, luister gewoon maar even gezellig nog even tot 7 uur bestipt. Dan is het hier gebeurd. En dan keren wij volgende week, inshallah, wederom retour. Aan die kant heen. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het ontvangst prima was en de kantjes naar genoegen.

0: Dag hoor. Dag hoor.
1: Rijlektor vanuit Udenburg. Heb je een half uur mee gesproken? Ik zal ze dan toch eens even kijken. Ik, nou, kom anders op, kind voor. Maar ja, er zit ook een elektromooie vecht, dus misschien vandaar. De amateurs van de elektron, dus attentie, we zijn met elektron. Attentie, CQ, de amateurs van de elektron vanuit Uden. Dus eventjes vanuit Schijndel in Noord-Brabant. Zijn maar Starfighter. En die heeft hier een water gekregen. Ik bedoel, die 90% in de piek, dat is wel maar van je. Ik hoor die amateurs van de elektron, ik schrijf hierbij, hè. De coax is een RG213. De antenne staat op 12 meter, ik weet niet of het zoals dat al zei. 12 meter dus ongeveer. En de zender is hier een 7 traps. Met een N-trap DBLA 89C. Vermogen is hier 30 watt. En dan gaat het allemaal. Zeg jij nog veel plezier met experimenteren vanaf die kant. En dat zal wel lukken, hè. Het kan prima winnen trouwens. De meters die in het begin tamelijk zwaar. Het is al helemaal ruisvrij. 5% is de ruisgrens, dus geen centje bijna, dacht ik zo. Er zijn die zat amateurs die hier in de buurt met 500 milliwatt helemaal naar binnen komen, hè. Oké, zeg je amateur de elektron vanuit Uden, bedankt. Ja. Ik probeer het even verder.
2: Kunt u de elektron, zei ik u de zonder elektron vanuit locatie Uden. Dit is de SWR-omgeving Rotterdam. Heeft u al een prima ontvangen? Nou, ik word ontvangen op de 11 Elements Kortiyagi op 10 meter NLP hoogte. En dat is een meter 15 boven de boulevard en Overvat. Zima, boven de straat. En het vermogen dat is de WLX 15. Die staat hier bijna bij het. Iets om twee. Of? Iets om twee wat hier zelf is.

0: sea and land is end.
1: Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hey. Hey. Hallo. Hallo.
2: Dit is Dr. Klangendom. En we hebben een nieuwe jingle. Dit is de nieuwe jingle van Dr. Klangendom. Meteen al. Dr. Klangendom. Dr. Klangendom.

Zwart geld en gele tanden. Rij op lekker banden, rook in mijn vingers. Ik zeg je eerlijk, ik heb een gat in mijn voelen. Financieel niet op mijn voetjes, zie de drugs in mijn banden. Dit is tegen mijn ziek, dat je net een gek zien. En mijn mening is zo feit geleefd, ik zeg. Hoofd gaat net in sexy, de impotentie. Ga maar werken voor de fancy, natuurlijk is ze lekker. Racist als een headshot. Bad like me, shit like you did it in a bad spot. No need, set them in an hour. With them, with them on, vraag waar kom je van. Zo exotisch, dat is zo van een oor voor me. Vlechten van me aan, dan maar onmiddel om het vechten. 9-2, van daarom stelde ik je vies. Mijn achtertuin was maar een plaats, maar mama die verstand. Je kan er niet omheen, ik ben een fenomeen. Ik voel me nooit alleen, killen voor de pijn.

officier. Permanente koortsdroom, haast op resten als een gier. Met een steen aan mijn been, overlevende rivier. Jaag op één soort beest, en dat is het kudde dier. Mannen, grootste angst en AZC's. Ik vind het kankerzielig, ooit moeten vluchten voor je leven. Wat zou je dat willen? Op een dag stop ik heel Nederland en laat ik op een dreigje spelen. Kannibalen, eten we die populisten? Op mijn drum is bitter, rijd het in mijn fake taxi. Rappers zijn zo druk met bars en ik ben in partie. Zij zijn druk met orde bewaken en ik ben anarchie. Chaos staat me niet goed meer, het staat me sexy. Idioot uit 010, ik ben geen revolutionair. Gewoon met mensen solidair, ik ben vies, culinair. Underground superster.

Hallo, de amateur en de luisteraar. Je bent weer even afgestemd op de Radio Worme Amateur. En het is weer even tijd voor de BG-show. Vorige week volgens mij obsessievelijk hier bij de Worme Amateur uitgestuurd tussen 5 en 6. Maar het is normaal gesproken altijd eventjes tussen 6 en 7. Hier op de vrijdagavond bij de Worme Amateur. Het is gewoon even gezellig hier, de BG-show. De kantjes worden even aangeboden door de BG-service. Altijd weer een prima stukje service daar aan 56, 30, 54 Jachthavenstad. Zij zorgen voor de financiële middelen waardoor wij deze uitzending even kunnen verzorgen. En wij, dat is het BG-show Regio Content Music DG Team. Hier vanuit 5314 Jachthavenstad zenden wij even uit. Hoop even dat de ontvangst prima is en de ontvangst nagenoeg. Nee, de kantjes prima zijn. Hé, hoor het maar weer. De ontvangst prima is en de kantjes nagenoegen zijn. En de kantjes die gaan natuurlijk even te ronden voor iedereen die afgestemd is. Genieën uitgezonderd. Kantjes gaan even voor iedereen, alle trouwe luisteraars en alle trouwe amateurs. En hun familie en viervoeter. Daar gaan de kantjes even voor te ronden. Die kantjes die komen eraan in een kalm tempo, amateur. En deze uitzending is bedoeld om uitgezonden te worden op vrijdag 18 september eventjes, 2026. Moet ik er ook even bij zeggen. Vrijdag, het is vandaag vrijdag 18 september 2026. En het is nu tussen 6 en 7. Normaal gesproken. Tenzij je natuurlijk luistert naar de on-demand versie. Die kan natuurlijk, dan kan het alle momenten van de dag zijn eigenlijk. Elke data kan het dan zijn. We hebben een paar mooie kantjes even uitgezocht. Gaan we even draaien. Kalm tempo komen zo meteen er even allemaal aan. Luister maar even gezellig mee aan die kant.

Ja, zo zijn we aan het einde gekomen. Hallo, zo zijn we aan het einde gekomen. Van alweer een mooi stijf uurtje puur beste regio content. Ja, het is alweer bijna afgelopen, hè? Nog een paar minuutjes. Dus we zullen weer eventjes vertellen welke kantjes er hier allemaal weer eventjes gedraaid zijn geweest. Het betrof om te beginnen met de Arizona's met Samen Zijn. Dat was instrumentaal, daar zat ik overheen te kletsen. En dan waren het even de Wiltino's met Drumless, dat was een mooi kantje. En daarna ook, vond ik heel mooi, was Anneke Drent met de Story van Angelique. Dan was het even met de Moodmakers waren het eventjes met Als ik mijn ogen sluit. En dan was het even Ut Hulsing met Spaans Rood. Maar mooi, mooi. Dan was het even Sanne met Land van ons twee. Ja, ik ken dat wie op jongen net. En dan was het even Ricky, en ik ken ook mooi jongen, met Door iedereen verlaten. En daar was het ook een mooie zanger, Kiss Me Gildis, met Sia Biline. En Kiss Me Gildis, die heb ik een tijdje geleden gezien optreden. Dat was echt, nou, dat was wel supermooi, kan ik je wel vertellen. Amateur. En dan waren het even Espada met Als jij dichtbij me bent. Dan waren het Dora en de Harts met Ga niet heen. Dan waren het even Rotterdams Toekomst met Mijn wijk. En dat was in locatie Bloemhof. Dan was het even Romy, stem des Friese Woudens, uit de locatie, weet het zo niet, Romy. Arkema, misschien, nee, niet in Zwaarmestein, dat dacht ik wel. Of Leeuwarden had hij in zijn winkel natuurlijk, met de sterren in je ogen. En dan was het even Gerard van Maurik, locatie Sliedrecht, met Mijn witte duif, oh sorry, Kleine witte duif. Waar is er nu nog vrede? Daar waren het even de Tamara's met Janus, mooi stukje rock'n'roll. En daar waren het even de Arions met Do You Know, mooi stukje Engelstalige content. En dan was het even de Lapland Duo, locatie Winschoten met Greenpeace, Help mij toch. En dit is even een mooie Chris Otto, Pac-Man, prototype Mark 1. Mrs. Pac-Man, prototype Mark 1. En bedankt voor het luisteren, hè? En volgende week zijn we weer retour. Elke week weer gewoon lekker even weer kort aan de band bij de Worm Amateur. Oké, okay, yo.

0: Radio. Met natuurlijk wederom uw host, de gesticulerende Sotskolf uit de mouw van God.
1: De gesticulerende Sotskolf uit de mouw van God, van God, van God, van God.
0: Wiens stem zich op dit moment in uw oren vlijt. Mits u aan het luisteren bent. En zo niet, dan hoort u dit immers niet. Dus gaat het nog steeds op. Die bewering blijft opgaan, ook in dat geval.

0: Eerste uitzending van de gesticulerende radio naar de zomer. Dus de gesticulerende zotskop uit de mouw van God. Moeten even inkomen. Ik heb de hele maand het DJ-programma niet aangeraakt. Wel is er afgelopen, dat betekent niet dat de gesticulerende zotskolf uit
1: de mouw van God
0: niks heeft gedaan natuurlijk in de zomer. Dat is natuurlijk niet het geval. Naast het gebruikelijke bezigheden, zoals slapen, eten kopen, boodschappen doen, eten klaarmaken, dat wil zeggen koken, zorgen maken, is iets wat het gesticulerende zotskolf uit de mouw van God ook niet graag, maar wel veel doet. En rumineren, praktiseren, lummelen, ijsberen. Al dat soort volkomen menselijke, volkomen standaard bezigheden die men in het leven tracht uit te voeren. Zelfs meester te maken. Naast al die bezigheden die toch al een aanzienlijk deel van de tijd van de mensen wel opslokken.

0: Jotschkoff uit
1: de gesticulerende Jotschkoff uit de mouw van Jotschkoff.
0: Heeft naast al dat gepruts en geklooi geen onbetekenende zomer gehad. Het was geen weggegooide zomer, zou ik zeggen. Het staat ver van hoe ik het zelf. Staat erg ver van hoe ik het zelf zou omschrijven. Er is namelijk ontzettend veel prachtige muziek opgenomen. Met de band Money. Waar we nu tevens even naar luisteren als intro. Ongelooflijk mooie muziek is dat geworden. Ik denk op het eind haal ik er nog even een opname bij van Money. Dan kunnen we dan nog eventjes horen hoe dat geworden is. Laten we maar beginnen met de uitzending van de gesticulerende radio. Even een uurtje in virtual DJ. Het mixen van bestaande muziek met andere bestaande muziek. En nog weer andere bestaande muziek. En nog weer andere bestaande muziek. Want we hebben vier DJ-decks tot onze beschikking die niet zelden tegelijkertijd gebruikt zullen worden. Laat ik het even bij voor nu qua kletsen. En laten we maar van start gaan. Dus kijk, ik had hier wel wat klaargezet. Dus een stukje tekst. Verkeerde. Overal muzikant. Ik ben slechts een muzikant.

0: de Zottekop uit de mouw van God.
1: Ja, de gesticulerende Zottekop uit de mouw van God. Het gaat niet echt goed vandaag. Er is echt nog niks moois langsgekomen. Maar ja, nog even verder proberen.

Ja, het ging niet zo goed. Het ging vanavond niet zo goed, helaas. De volgende keer zit er misschien weer wat moois tussen. Dat is even jammer, maar kom ik zelf op zich ook wel weer snel overheen, denk ik. En ik hoop u als luisteraar van de gesticulerende radio natuurlijk ook. Dat ook u daar snel bovenop komt, dat het niet zo heel goed ging vanavond.

0: Bij ons draait alles om techniek en teamwork. Als monteur werk je met...
1: Warm Radio. Advertisement. Sponsored by Albert Heijn.